0: dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens Vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio.

was er iets waar ik om wenste. Voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Oog. Het geluid van Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Carolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit zijn zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis. Maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. Vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een Schalbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
4: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
5: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen non-stop gewijde muziek. Met psalmen, gezang en opwekking.
3: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto of op het werk.
2: Non-stop gewijde muziek met psalmen, gezang en opwekking.

0: zondagmorgen op O Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek. O Radio. Jij hoort er ook bij.
1: Op de kabel en FM, dag en nacht. O Radio.
2: Oké, is iedereen klaar? Daar gaan we dan.

Hallo, dit zijn Bea en Mary met Jij hoort er ook bij, het christelijke radioprogramma voor de jeugd. Hartelijk welkom allemaal. Mary verzorgt de techniek en zoekt liedjes bij elkaar en Bea verzorgt de presentatie. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

kunt mij een handje geven. Dag meneer. En dag juffrouw. Zullen we altijd

0: voor de kleintjes.
1: Goedemorgen allemaal en een gezegende zondag. Mary, goedemorgen en een gezegende zondag. De dieren hebben honger. Ja, Bertje was het allereerste zwakker. En hij gaat naar beneden, naar de keuken. Wat raar, moeder is er nog niet en pa niet. En de dieren lopen buiten, de deuren staan open. En snel loopt hij naar de kamer van Joost. En die ligt ook nog te slapen. Joost, wakker worden. Kom nou, toe nou, Joost, wakker worden. En Joost slaat zijn ogen op. Hé? Wat is er? Wat is er, Bertje? Waarom ben jij hier? En wat wil je? Waarom roep je? Nou, Joost, het is al heel erg laat, hoor. En alles slaapt nog. En de dieren lopen buiten. Heb jij niet gedroomd? Bertje pakt de wekker en drukt hem bijna in zijn gezicht. Ho, ho, ho, zo kan ik niks zien, hoor. Joost kijkt en kijkt. 9:30? Hij springt van het bed af en dan maar niet wassen. Gauw aankleden. Bertje, hij klopt aan de deuren. Opstaan, het is 9:30. Bertje kleedt zich ook gauw aan en gaat naar beneden. Klopt op de deur van pa en moe. En Joost is de tafel al aan het dekken. Water kookt voor de koffie.

En daar gaat de deur open. Pa en moe komen binnen. Is iedereen er? Zo laat? Ja, allemaal. En nu is het al 10 uur. Oh, wee. De dieren moeten nog naar buiten en eten. Maar die waren al buiten. En Bertje is bezig samen met Joost. He, he. Dat is gebeurd. Ja, en weet je waarmee? Nou, de dieren die waren al buiten, maar die zijn weer naar binnen gegaan. En ze hebben al die dieren, hebben ze eten gegeven. En hoe konden ze zich nou zo verslapen? Niemand gaf antwoord, want dat wisten ze gewoon niet. Het eten is gedaan. Moeder ruimt de tafel af en zij gaan naar de schuur. Wat gek, wij hebben ze toch eten gegeven? De dieren gaan naar hen toe. Ze konden wel eens weer honger hebben. Bè, bè, ia, ia, bè, bè. Koek, koek, koek, koek, kukkeleku, kukkeleku, klinkt door de lucht. Wij hebben honger. Toch.

Opa is ziek. De dokter keek peinzend naar opa. Zeg, als het kan, kom morgen naar mijn praktijk. Ja, als het kan natuurlijk. Maar als het nou niet lukt, dan moet je ons even bellen. In orde. De dokter gaat weg met een peinzende blik. Oh, wee. Ik moet de tafel dekken. Het is al 1:30. Ik help je, zegt Sylvia. En al gauw stond alles op tafel. Eten, roept moeder. En iedereen zat aan tafel en begonnen te eten. Moeder kwam weer binnen met een schaal vol kroketten. Heerlijk, mam. Wat goed, zeg. Kroketten. Ja, even wat anders. Ze aten in stilte. Och, wat was dat lekker. Allemaal nog koffie? Ja, allemaal. Nog even bleven ze zitten. Opa, heb jij genoeg gehad? Ja hoor, dank je. Maar ik wil eigenlijk graag naar bed, zegt opa. En Sylvia hielp opa overeind en even later lag opa in bed. Heerlijk. Ik blijf bij je, zegt Sylvia. Zal ik je wat voorlezen? Opa knikte. Sylvia pakte de krant en begon te lezen. In de kamer was het stil. Alleen de televisie maakte geluid. Ze keken naar een film. Maar toch was hun gedachten er helemaal niet bij. Hoe kon het nou dat opa zo ziek werd? Ja, dat is een vraag waar niemand antwoord op had. Sylvia komt binnen. Hij is in slaap gevallen. Laten wij maar wat gaan wandelen. Ik blijf bij opa. De dokter komt zo. Ach ja, dat is waar ook. Dan wachten we daarop. En daar gaat de bel. Ma loopt erheen. Opa ligt in bed en slaapt. Nou, ik wil hem eigenlijk naar het ziekenhuis brengen. Ik vertrouw het niet. Maar ik wil eerst eigenlijk aan jullie wat vragen. Waar heeft hij gegeten? Hier, bij ons aan tafel. Broodjes en kroket. En koffie. Verder niks. Nee, verder niks. Nee, de ambulance komt eraan. En opa ligt op de brancard. De broeder schuift de brancard in de ambulance. En ze gaan op weg naar het ziekenhuis. Sylvia, die was meegegaan. De dokter stelt nog een paar vragen. Maar niemand kon antwoord geven. En op de werkplaats was alles nog goed. Alleen, we hadden 2 planken met houtworm. En 1 daarvan hebben we het gaatje dichtgesmeerd met geschaafd hout en lijm. We gingen naar huis. En toen gebeurde het met opa.

0: Hart van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De nummer 1 van de Martini-staat.
3: Iedere zondagmorgen op Oog Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek.
2: Oog Radio.
3: Jij hoort er ook bij.
4: Op de kabel.
5: Hierbij dan het tweede deel van Jij hoort er ook bij. We gaan natuurlijk weer beginnen met muziek.

Bijbelvertelling. We gaan naar een ander hoofdstuk. Jozef. Kijk nou eens. Daar op die stille weg loopt een jonge man en hij schudt telkens zijn hoofd. Nee, er was niemand te zien. En hij ziet er heel deftig uit. Een mooi lang kleed en een rok vol prachtige kleuren. Hij lijkt wel een prins, maar wat moet hij toch op die stille weg? Oh, daar komt iemand aan. En dan vraagt die jongeman: hebt gij mijn broer zo gezien? Ik zoek hen, maar ik kan hen niet vinden. Mijn 10 grote broers met schapen. Hebt gij ze echt niet gezien? Oh, jawel hoor, maar ze zijn niet ver hier vandaan. Ze zijn wel een eindje verderop gegaan. Daar was het gras beter. En dan gaat die jongeman ook maar verder zoeken in de heuvels, de bossen door. En hij denkt: ach, vond ik ze nou maar. Waar zijn ze nou toch? Wie zal die jonge man in dat prachtige kleed zijn? Nou, dat is Jozef. Het is een zoon van vader Jacob. Vader Jacob, die heeft 12 zonen. Maar die hebben allemaal niet zo'n mooie rok met kleuren, hoor. Oh, nee. Alleen Jozef. Want Jacob, die houdt alleen maar van Jozef. Jozef alleen heeft zo'n mooie rok gekregen. Nou, maar dat vinden die broers helemaal niet leuk. Ze zijn heel boos op Jozef. En Jozef, die is wel eens een beetje trots. En hij droomt wel eens in de nacht. Heel mooi, maar heel vreemd. En Jozef bleef bij vader Jacob thuis. En als Jozef hoorde dat zijn broer verkeerde dingen deden, vertelde hij dat aan zijn vader. En daarom hadden de broers een hekel aan Jozef. Ze haten hem. En nu loopt Jozef op die stille weg. Hij zoekt ze. 1 zoon van zijn vader is nog thuis. Maar dat is een kleine jongen. Hij heet Benjamin. De 10 grote broers zijn zo ver weg met de schapen. En ze blijven heel lang weg. Vader Jacob zei: Jozef, ga eens kijken waar je broers zijn. En vertel mij dan hoe het met hen is. Ik ben een beetje ongerust. En daarom loopt Jozef daar nu. Maar de weg is zo lang. En eindelijk, oh, daar ziet hij ze. Schapen, koeien, ezels grazen op de heuvels. En in de verte zijn broers. Die liggen heerlijk onder de bomen. En Jozef is zo blij. Hij gaat veel sneller lopen. Zijn broers zien hem aankomen. Hé, kijk eens, zeggen ze tegen elkaar. Kijk eens, de meester komt eraan. Maar dat menen ze niet. Ze kijken helemaal niet blij. Hun ogen zijn boos. Hij heeft die mooie rok aan met die prachtige kleuren. En hij zal wel denken dat hij de voornaamste is van alle broers. Oh, wacht. Hij komt kijken of we wat verkeerd doen, die meesterdromer. Ja, in hun hart zijn ze heel boos op Jozef. Hij droomde dat hij op het land was. Ja. En met al zijn broers. Dat wisten de broers nog heel goed te herinneren. Ze hadden alleen een grote bos koren bij elkaar gebonden. 1 schoof. Die zetten ze neer op het land.
En toen... Ach, dat was vreemd. Gingen de schoven van mijn broers allemaal buigen voor de schoof van Jozef. Ja, en dat heeft hij aan die broers verteld. Maar zij werden er boos op. Moeten wij buigen voor jou? Wij zijn veel ouder dan jou. Nee, nooit. Dat doen we niet. Ach, het was maar een droom. Ja, maar Jozef droomde toen nog een keer. Weer zo mooi en weer zo vreemd. Hij droomde dat hij een sterretje aan de hemel was. Een mooie grote ster. En al die andere sterren gingen voor hem buigen. De zon, de maan, die bogen ook voor hem. Alsof hij de koning was. Jozef, die vertelde die droom ook aan zijn broers toen hij wakker werd. Nou, toen werden ze nog veel bozer dan eerst. Ze zeiden, wij buigen voor jou en moeten onze vader en moeder ook voor jou buigen, net als de zon en maan. Nee, dat doen we nooit. Jij bent een meester in het dromen. Wij noemen jou meesterdromen. Broers hielden niet van Jozef. Hun hart was boos tegen hem. Gingen altijd met de schapen en koeien ver weg van huis om mooie plekjes te zoeken. Dan gingen ze heen en weer daar. Maar ja... Ineens zegt er eentje, ik weet wat. Maar hij fluistert heel zacht. En de anderen luisteren. Die ene zegt, zullen we hem doodslaan? Die meester doodsen? Nee, dat doen we niet, zegt Ruben. Nee, nee, niet doodslaan. Ruben is de oudste. Hij heeft toch een beetje medelijden met Jozef. En hij denkt, ach, onze arme vader zal zo'n verdriet hebben als Jozef nooit meer thuis komt. Nee, niet doodslaan. Ik weet iets beters. We gooien hem in die diepe kuil. Daar kan hij niet uitkomen. Ruben is een beetje bang voor die andere broers. Goed, goed. Zeggen ze, wij zullen hem in die diepe kuil duwen. Daar komt Jezus, daar komt Jozef aan. Hij is vlakbij. Zijn ogen kijken zo blij en zo vriendelijk. Hij steekt zijn handen uit naar zijn broer. Maar wat is dat nou? Wat is dat nou? Die broers, die boze broers, springen op, ze grijpen hem, schreeuwen lelijke woorden. Ze grijpen hem vast met die sterke, ruwe handen. En die mooie rok scheuren ze zomaar van zijn lijf. Ah nee, roep Jopens, waarom doen jullie dat nou? Maar de boze broers stompen hem vooruit en ze rukken aan hem en ze slepen hem naar een diepe kuil. Ze duwen hem erin, plof, en weg is Jozef. Jozef roept, Jozef schreeuwt. Ach, laat mij er nou toch uit, laat mij er nou toch uit. Maar ze lachen erom. Ze gaan hun brood eten in de schaduw onder de bomen.

Dat was het weer voor vandaag. Als je wilt reageren op Jij Hoort Er Ook Bij, dan kan dat op www.oogopzondag.nl. We wachten op je reactie. Tot volgende week.

0: Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
1: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto of op het werk.
0: Met het oog op zondag op verzoek. Met Miri LaHaye.

Een heel goedemorgen, luisteraars. Hartelijk welkom weer bij Oogradio met het programma Oog op Zondag op Verzoek. Mijn naam is Mary Lahey. En als u een verzoekje heeft, kunt u vanaf nu bellen met 050-573-4159. Dit is mijn eigen telefoonnummer en u krijgt dan Roelie of mij aan de telefoon. Facebook en gastenboek gebruiken kan natuurlijk ook. Om 9:30 kunt u weer luisteren naar de wekelijkse overdenking. Vandaag wordt die verzorgd door de voorganger Ismee Wubs van de Helperkern. Maar eerst muziek.

Rolly die doet de groeten aan alle luisteraars en wenst alle zieken veel beterschap en sterkte. En ook Rolly heeft een lied dat ze graag elke week wil horen.

Tineke Wening, die doet de groeten aan Jacoba, Kitty, Greetje en Henk, Antoinette en Michiel. En onze in de studio, dankjewel. Ook alle luisteraars doet zij de groeten.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Withercombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Withercombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.

hartelijk welkom weer mensen bij het tweede deel van Oog op Zondag op Verzoek. Zoals gewoonlijk gaan we natuurlijk weer beginnen met muziek.

Jacoba doet de groeten aan Wouter en Gina, Tineke en Appie, Kitty, Niske, Greetje, Tineke Wening, Antoinette en Michiel, Truus, Mary, Roelie, Dirk en Anita, Francine, Krienhilde en alle luisteraars, speciaal ook degene die vaak een lied aanvragen voor Jacoba en die zij aan de telefoon krijgt.

Martijn, die doet de groeten aan ons in de studio. Dank je wel aan Bewogen Hart, Ria en Seco. Roelie, Jacoba, Bea, Thuiszorg, Bert en zijn gezin, Ina Noorder, Herstelgemeente, Truus, Mary, Jacoba en alle luisteraars een gezegende zondag.

Ina Noorder, die doet de groeten aan ons in de studio, aan de herstelgemeente, Jacoba van Maurik, Renske, Jannie, Trein en alle luisteraars.

0: luisteren we nu naar voorganger Ismee Bubs.
1: Beste luisteraars, vanochtend wil ik graag met jullie spreken over een Grieks woord. En dat heet tetelestai. En dat woord is in Johannes 19 vertaald met het is volbracht. En waarom wil ik nou over dit woord spreken? Dat is omdat het misschien wel een van de meest belangrijke woorden zijn die ooit is uitgesproken door God. En we kennen allemaal natuurlijk dat God zei, hè, er zij licht en toen was er licht. Het spreken van God heeft scheppende kracht. Als God spreekt, dan verandert er wat. 2 Timotheüs 3 vers 16 staat dat elk woord is door God ingegeven, ingeblazen om te onderrichten. Om ons op te voeden in de gerechtigheid. Om te weerleggen, om te verbeteren. Dat wij volledig zijn toegerust om zijn dienstknecht te zijn. Als God spreekt, dan verandert er iets. Hebreeën 11 zegt dat door het geloof zien we dat de wereld tot stand is gebracht door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Als God spreekt nogmaals, dan gebeurt er wat. Nou, toen Jezus op het kruis hing, toen hij stierf voor onze zonde. Dat lezen we in Johannes 19 heel duidelijk. En natuurlijk ook in de andere evangelieën. Maar ik wil even met jullie naar Johannes 19 vers 20 uiteindelijk. Daar heeft hij de woorden uitgesproken. Het is volbracht. In het Grieks is het maar één woord. Tetelestai. Het is volbracht. Het is een werkwoordsvorm in het Grieks wat we in het Nederlands niet kennen. Dat is het voltooid toekomstige tijd, ofwel perfectum. Een handeling dat is verricht met een handeling die een blijvend resultaat heeft in het heden. Letterlijk staat hier, het is en blijft volbracht. Dat is wat is gebeurd aan het kruis. Laten we naar Johannes 19 gaan en dan lees ik vanaf vers 20 tot en met 30. Johannes 19 vanaf vers 28, vanaf vers 28 tot en met 30. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn. Omwikkelden die met hyssop en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. Tetelestai. Voltooid toekomstige tijd. Wat een fantastisch werkwoordsvorm. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Laten we vers 30 nog eens een keer lezen en rustig op ons in laten werken. Wat Jezus hier nu werkelijk zij, vers 30. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Jezus zei niet, ik heb mijn opdracht volbracht. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Nee, het is volbracht. De missie waarom Jezus naar deze aarde kwam, om in gehoorzaamheid de heerlijkheid die hij bij de Vader had, zo staat het beschreven in Filippenzen 1, heeft hij afgelegd. Hij is gehoorzaam geworden aan de Vader. Ja, zelfs gehoorzaam geworden tot in de kruisdood. Daarom heeft de Heer hem ook bovenmate verhoogd. En zit hij nu aan de rechterhand van de Vader. Jezus zei deze woorden aan het kruis. Het is volbracht. En dit woord tetelestai heeft meerdere betekenissen in het Grieks. Het werd in die tijd veelal gebruikt en had meerdere contexten. Eén betekenis van dit woord was als je een schuld volledig had betaald. Dus een administratieve context. Je kon onder een factuur zetten, het is betaald. Tetelestai. De prijs is betaald. Dus de schuld van je zonden is volledig betaald door Jezus. Toen Jezus aan het kruis riep, het is volbracht. Dit woord wordt ook in een tweede context gebruikt. En dan in een juridische context. Dat het oordeel van je zonde volledig is gedragen door Jezus. Wij hoeven niet meer het oordeel te dragen van onze zonde. Jezus zei door de woorden, het is volbracht. Dat hij jouw zonden heeft gedragen, volledig gedragen. Het oordeel van je zonden is volledig gedragen. En een derde context van dit woord, tetelestai, het is volbracht, is het woord in een militaire context. Als in de zin van een oorlogskreet, van een overwinning. In die tijd, werd er natuurlijk, in de Romeinse tijd, werd er natuurlijk gevochten. En als er gevochten werd, had men natuurlijk niet de mobieltjes en internet wat we nu hebben. Zodat we precies zien wanneer wat gebeurt. Maar in die tijd, als er een gevecht was, tussen bijvoorbeeld twee bendes die tegen elkaar vochten in twee steden, dan waren daar de zogenaamde evangelisten die snel konden rennen, die snel goede boodschappen over konden brengen. En als de oorlog was gewonnen van een bepaalde stad bijvoorbeeld, of een provincie of een regio, dan riepen deze evangelisten, die kwamen dan snel terug naar het dorp of stad die ze vertegenwoordigden. En dan riepen ze vaak, tetelestai, het is volbracht. Wij hebben de oorlog gewonnen. Dus dit woord heeft zo'n diepe lading. Ten eerste een administratieve betekenis. Alle schuld is betaald aan het kruis. Ten tweede, je zonden zijn volledig gedragen door Jezus aan het kruis. En ten derde is het ook een militaire overwinningskreet van Jezus. Dat hij alle overheden en alle machten heeft ontwapend, die openlijk te schande heeft gemaakt en daardoor over hen heeft getriomfeerd. Zoals staat in Colossense 2 vers 15. Wat een rijke betekenis heeft dit woord, tetelestai. Het is volbracht toen Jezus dit uitriep aan het kruis op Golgotha. Hij heeft je schuld betaald. Hij heeft je de zonde en het oordeel gedragen, zodat wij geen oordeel meer hoeven te dragen voor onze zonde. En hij heeft ook de dood overwonnen. Hij heeft ook deze oorlogskreet aan het kruis uitgeroepen. Het is volbracht. De duisternis is voorgoed verslagen. Wat mogen we dankbaar zijn voor deze woorden die Jezus uitriep aan het kruis van Golgotha. Het is volbracht. Ik wil graag nog even kort met jullie bidden. Heer, we danken u wel dat u deze woorden uitriep. Het is volbracht. Aan het kruis zei u, alle zonden zijn betaald. En ze zijn ook volledig gedragen door mij. Het oordeel is gedragen. En ik heb een overwinningskreet uitgeroepen aan het kruis. Dat de dood is verslagen. De vijand is verslagen. We mogen, doordat Jezus gehoorzaam is geworden aan het kruis en is opgestaan in nieuw leven, mogen we ook weten dat we eeuwig leven zullen mogen hebben met hem. En het eeuwig leven kan al vandaag beginnen, doordat je je geloof, je vertrouwen in hem

Jans die vraagt een lied aan voor iedereen die luistert. En net als sommige anderen heeft zij een vast lied waar ze graag naar wil luisteren.

Kitty de Vries, die doet de groeten aan ons in de studio, aan Jacoba van Maurik, Antoinette en Michiel, Herstelgemeente, Gretje en Henk, Tineke Wening, Nieske en alle luisteraars.

Dat was het dan alweer voor deze morgen. De tijd is alweer bijna voorbij. Ik hoop dat u genoten heeft van het programma. En wilt u deze komende dagen al een plaat of goed aanvragen voor volgende week? Dan kan dat of via de computer www.oogopzondag.nl en dan in het gastenboek schrijven. Maar het kan ook op Facebook. Daar staat het gewoon onder mijn eigen naam. En de overdenking, als u dat wil, kunt u die thuisgestuurd krijgen gratis. En mocht u naar aanleiding van de overdenking vragen hebben of iets door willen praten, dan kan dat ook. Dan belt u met 050-573-4159. U kunt het dan met mij bespreken of met een van de andere voorgangers. Of misschien wilt u wel om een hele andere reden met een voorganger praten. Dat kan natuurlijk ook, geldt hetzelfde telefoonnummer. Na het nieuws kunt u luisteren naar Truus Okke met het programma Dank u voor deze nieuwe morgen. En ik wens u nog een fijne en gezegende zondag toe.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er volgens nog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De nummer 1 van de Martini-staat.
3: Iedere zondagmorgen van 10 tot 11 dank u voor deze nieuwe morgen. Een gedicht, de agenda en veel muziek met Truus Okken.
2: Oh, radio.
3: Dank u voor deze nieuwe morgen.

Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij Oog met het programma. Dank u voor deze nieuwe morgen. Voor degene die op dit moment voor het eerst dit programma hoort, mijn naam is Truus Okken, presentator, samensteller van dit programma het komende uur. En de techniek wordt verzorgd door Mary Lahey. Het is een vakantieperiode en dat geldt dus ook voor ons team die elke zondagmorgen paraat staat om programma's te verzorgen voor de zondagmorgen. Onze programma's hebben we hiervoor aangepast. In mijn programma heb ik dus de mededelingen van de stichting Open Doors, een gedichtje, de kerkelijke agendapunten en de meedenker er niet bij gedaan. Maar hoe ziet mijn programma er dan wel uit? De muziek die ik laat horen is non-stop muziek. Gewaardeerde songs door de luisteraars en dan hoop ik dat mijn keuze deze keer goed is geweest.

best. We schieten steeds tekort. We zakken voor de test. Te vaak heb ik nog spijt van wat ik zeg of wat ik doe.

De tijd is weer voorbij van het uur. Dank u voor deze nieuwe morgen. Jullie hebben kunnen luisteren naar dit vakantieprogramma met diverse songs. Mijn naam is Truus Okken en de techniek is door Mary LaHaye verzorgd. Nog een hele fijne dag, zeker een hele gezegende week. En dan maar weer tot de volgende keer. Doei!

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat hij president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
0: Oog Radio.

We leven een magische zomer. Samen met de zomerspecials van In de Schijnwerper. Geniet tot en met augustus van muzikale verkoeling.

0: dames en heren, van harte welkom bij de tweede zomerspecials van het programma In de Schijnwerper. Mijn naam is Manon Bonus-Gransker en ik ben natuurlijk met...
1: Afina van Eiken.
0: Ja, waar begonnen we mee?
1: DNA, More Than a Game.
0: Ja.
1: Ja, als het goed is, of als het goed is, niks moet, maar hebben toch mensen dit al wel... Misschien al tientallen keren gehoord.
0: De afgelopen
1: vanaf
0: weken, hè?
1: 10 juni.
0: Precies.
1: Ja. Ja, want wat is dit?
0: Ja, dit is het nummer van het WK voetbal.
1: Ja, een interessante combi, hè?
0: Ja, leuk, hè?
1: Andrea Bocelli, natuurlijk onze Italiaanse grootheid.
0: David Guetta, de Fransman, de Franse DJ eigenlijk, hè?
1: Shakira hebben we het dan over.
0: Ja, en wie zitten er nog meer in?
1: Megan Thee Stallion. Ja.
0: De Japanse zangeres?
1: Ja, Zuid-Koreaans of Zuid-Amerikaans, zoiets.
0: Ja.
1: Interessante multiculturele situatie. Heel catchy.
0: Heel catchy. Heel leuk voor het WK voetbal.
1: Ja.
0: Maar wat gaan wij doen eigenlijk?
1: Ja, we gaan gewoon een uur lang... Ja, kan ik dat zeggen? WK-hits?
0: Voetbalhits.
1: Is dat het? Voetbalhits? Ja. Ja.
0: Dat?
1: Ja. Ja. Ik heb heel erg, vond ik, ik heb me heel erg ingehouden bij de lijst.
0: Ja, heel goed van je.
1: Je weet wat ik er niet in heb gestopt.
0: Ik weet wat je niet in hebt. Maar er is zoveel meer, vind ik.
1: Precies. Top zelfbeheersing. Ja. Ja.
0: Maar er zijn zoveel liedjes. En we hebben eigenlijk liedjes uitgezocht... wat landenteams heel fijn vinden. Wat echt een beetje een mascotte is. Maar wat ook wel wat muziek is. Wat gewoon in stadions wordt gedraaid. Wat iedereen
1: Klopt.
0: Leuk vindt.
1: Een beetje dat anthem-achtige. Hè, wat we al eerder hebben gedaan. Dus waar we op de duur toch een beetje tegenaan keken... was iets te veel van de UK.
0: Ja.
1: Wat helemaal niet de bedoeling is.
0: Nee.
1: Maar het kan dus ook betekenen dat een land... een Scandinavisch land of een weet ik het wat... een Zuid-Amerikaans land toch een Engelse hit
0: Klopt.
1: Kiezen. Dat kan
0: ja,
1: dus.
0: Dat kan, ja zeker.
1: Daar keken wij een beetje tegenaan. Ja. Want het eerste idee was om van elk... nog deelnemend land, een hit. Maar dan komen we gewoon moeilijk rond.
0: Ja, en we moeten ook heel eerlijk zeggen... van we nemen dit programma iets eerder op dan dat je het nu hoort. Dus wij weten ook niet precies de uitslagen nu. Dus dat is te risicovol. Dus we hebben alles gewoon in een grote pot gegooid... en gezegd, we zoeken gewoon leuke liedjes uit.
1: Wat we wel weten...
0: Ja?
1: Is dat wij niet meer meedoen?
0: Nee, dat weten we dan wel.
1: Ja.
0: Zullen we het daar maar niet mee over hebben? Want
1: pijnlijk.
0: Ik heb 's nachts zitten kijken van 3 tot 6. En ik dacht echt op minuut tot en met minuut 90. We halen het,
1: Echt?
0: Ja. En toen werd het natuurlijk 1-1 en, tegen Marokko. En toen kwamen die verschrikkelijke penalties.
1: Dat is drama's.
0: Wat al 100 jaar ongeveer een drama is.
1: Ja.
0: En toen ben ik om 6 mijn bed weer ingegaan. Ik ben teleurgesteld.
1: Ja, ik had de wekker gezet. Ik zag de wekker. Ik denk, laat maar.
0: Ja.
1: Ik werd wakker ook met, we liggen eruit.
0: Ja, verschrikkelijk.
1: Deceptie. Een hele blije Marokkaan die ik het onwijs gun.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Absoluut.
1: Ja, hoor.
0: En ze moeten heel eerlijk zijn.
1: Ze waren beter.
0: Ja. Dus dan kunnen we wel er van alles over zeggen. Maar goed, dus Nederland zit er dit keer qua muziek niet in.
1: Nee, helemaal niks.
0: Helemaal niks.
1: Nee.
0: Want dat nummer We Houden van Oranje van André Hazes is hartstikke leuk. Maar goed, er is leukere muziek, denk ik.
1: Ja hoor.
0: Hè?
1: Ja, waar gaan we mee door?
0: Waar gaan we mee door?
1: Kies jij maar.
0: Ik, god jeetje. Zullen we Spaans?
1: Lekker.
0: We gaan naar Enrique.
1: Ja, heel goed. Can you hear me?
0: Ja, can you hear me? Enrique Iglesias.

0: Ja.
1: Enrique.
0: Enrique. Enrique Iglesias. Uit 2008. Want het was het officiële hit voor, of de officiële tune voor Tune. Voor het Europese kampioenschap 2008.
1: Weet je ook waar die was?
0: Ja, dat was in Duitsland. Nee, dat moet ik goed zeggen. Ik zeg in Duitsland, dat is helemaal niet waar. Oostenrijk en Zwitserland. Ik ben in de war. Omdat Duitsland speelde die finale tegen Spanje. En de finale was in Wenen. En Enrique Iglesias zong het nummer live tijdens de finale. Nou, niet tijdens, maar ervoor.
1: Kan je dit op zich herinneren?
0: 2008, nee, lang geleden hoor, weet ik niet
1: nee,
0: zo goed.
1: Nee, maar dit kan me niet zo goed. Nee, dit kan me niet zo goed herinneren.
0: Maar goed, het is een EK-hit, maar ja. Het groeide wel uit tot een van de grootste voetbalhits ever.
1: Ja, kijk, dit is wel Enrique, hè?
0: Waar
1: we
0: tegen, hallo.
1: We zeiden tegen elkaar, waar is die nu? Ja, hij is met Anna.
0: Ja.
1: Ik snap ook je vergissing tussen aanhalingstekens, omdat het nummer daarna, Pet Shop Boys, werd gebruikt in 2006 voor de...
0: WK, toch?
1: Ja, WK. In Duitsland
0: precies,
1: wel.
0: Ja.
1: Dus ik snap
0: de verwarring.
1: Maar dit is ook zo'n nummer die al door Arsenal en door Dortmund... ik weet even niet
0: Duitsland.
1: Hoe...
0: Duitsland?
1: Ja.
0: Borussia Dortmund?
1: Ja, Borussia. Dat zag ik tegen het woord. Ik wil zeggen Belarus, dat is iets anders. Ja. Maar ook door Feyenoord en de Franse teams en de Serie A van Italië. Dit is wel... Ja, catchy. En we vinden het ook een beetje gek. Want we dachten dat er ook wel een link met The Pride is.
0: Ja, het staat er ook bij. Het komt van een 90s Pride album.
1: Ja.
0: En dan denk je stoere voetbalmannenwereld. En dan is dit dus echt een hymne geworden. Dus dat is toch wel weer fascinerend.
1: Maar dit is ook niet zo'n heel stoer liedje, toch? In die zin,
0: nee, ik
1: snap
0: niet,
1: je wat ik bedoel?
0: Nee, totaal niet stoer.
1: Het is wel heel...
0: Nee, maar daarom vind ik het fascinerend. Ja. Omdat de voetbalwereld bekend staat als een stoere
1: testosteron-wereld. Ja.
0: Toch?
1: Ja, zeker. Dit is wel een beetje, I don't know, gladjes of zo.
0: Ja.
1: Maar ik vind het wel leuk. En ik snap dat het zo'n anthem-effect heeft.
0: Absoluut.
1: Vanwege die Go West, iedereen naar het Westen, ja. Herhaling,
0: precies.
1: Duidelijkheid.
0: Ja. Koortje.
1: Ja.
0: We kunnen allemaal lekker meezingen,
1: ja.
0: Dat idee.
1: Ja.
0: Ja, ik zit even te kijken, want we hebben heel veel liedjes ingegooid. Zullen we naar een nummer die volgens mij door de Engelse ploeg ook veel gedraaid wordt? Dacht ik, of de Franse? Nee, de Engelse.
1: Kunnen er meerdere zijn, dus ga lekker, doe lekker.
0: Ik doe het nummer Chase the

0: Ja, twee hits achter elkaar van twee grote voetballanden. Hè? Frankrijk en Engeland, hè?
1: Ja, een beetje elektronisch, hè, ook.
0: Absoluut.
1: Ja, ja. Nou, die laatste was natuurlijk duidelijk. De Franse dansgroep Daft Punk voor het Franse elftal.
0: Ja, met Mbappé onder andere, hè. Een van de topscorers van dit toernooi.
1: Ja, zeker. En dit nummer komt uit 2000. Maar kennelijk boeit dat niet. En kan dat gewoon 26 jaar later nog steeds als anthem voor het land dienen.
0: Ja, echt leuk, hoor. Ja, en daarvoor, voor het land Engeland, het nummer Chase the Sun van de elektronische music group Planet Funk. En wat weer leuk is, dat is een Italiaanse groep, maar met een Finse zangeres. En dat kwam uit 2001.
1: Vind ik toch gek voor de Engelsen dat ze zoiets kiezen. En niet iets van eigen bodem.
0: Ja.
1: Het is toch opvallend, vind ik.
0: Opvallend.
1: Omdat ze wel echt een behoorlijke muziek... voedingsbodem hebben.
0: Absoluut.
1: Ja. Ja.
0: Nou
1: ja.
0: Nou, maar goed, het is ook zo.
1: Iedereen kijkt lekker goed over de grens en is lekker inclusief.
0: Het is heel multicultie.
1: Ja.
0: Toch?
1: Jazeker.
0: En nou ja, deze hele show eigenlijk, want we hebben muziek uit alle windstreken.
1: Ja, waar gaan we nu eens naartoe? Moeten we misschien eens naar Waka Waka?
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja?
0: Ja, ik moet hem even erbij zoeken. Dat is natuurlijk Shakira, hè? En dat was toch een ander WK-toernooi, toch?
1: Ja, dat was...
0: Ik dacht Zuid-Afrika, dus al even terug.
1: Ja, toch?
0: Ja, gaan we straks wel over hebben.
1: Ja.

0: Ach man, wat zomers. Heerlijk gewoon.
1: Fijn, een goede, toch een goed thema, denk ik.
0: Absoluut.
1: We hoorden iets heel recents, hè?
0: Iets heel recents. Mama Hua van Geon. En dat heet dan ook eigenlijk wel The Blue Wave. En dat was het officiële lied voor Team van Curaçao.
1: Ja, hoe hebben die het gedaan?
0: Nou, ze hebben de poolfase niet overleefd, maar ze hebben natuurlijk wel alle harten gestolen.
1: Ze mochten voor het eerst meedoen.
0: Ja. En toen kwam Duitsland ineens. Is de wedstrijd met 1-0 voor. En toen scoorde Curaçao 1-1. Ja, ik heb ook gejuicht. Het was fantastisch. Ze verloren met 7-1, maar toch.
1: Toch hebben ze gescoord.
0: Echt fantastisch.
1: Ja,
0: ja, gewoon die inzet. En dan zo'n ontzettend heerlijk WK-nummer.
1: En de coach was natuurlijk...
0: Dick Advocaat. Ja.
1: Hoe oud is Dick?
0: Ja, ze zijn steeds de oudste coach op het weekend. Ja? Van 77 of zo. Oh, 78. Leuk. Ja, geweldig toch?
1: Ja.
0: Maar goed, een voorbeeld, hè, wat passie, hoe je dat dan overbrengt, wat dat kan doen, hè, met mensen.
1: En hoe dankbaar die supporters zijn in dat land. Zeg maar, dan kunnen we andere landen nog weer voorbeeld aan.
0: En zeker ons kikkerlandje. Mm-hmm.
1: Ja.
0: Goed.
1: Daarvoor hadden we Zuid-Afrika. In de zin van, dat was toen...
0: Ja.
1: Eerste WK op het Afrikaanse continent in 2010 was dat. En dit was Waka Waka, This Time for Africa van Shakira. Die natuurlijk niet Afrikaans is.
0: Nee,
1: maar Colombiaans.
0: Ja.
1: En de Zuid-Afrikaanse band Freshly Ground. Dus was wel een mooie combi ook. En kennelijk gebaseerd op een traditioneel Cameroens liedje Zanga Lewa uit 1986.
0: Ja, en nog steeds.
1: Zomers.
0: Wordt nog steeds gedraaid, hè? En heel zomers ook.
1: Ja, superleuk.
0: Ja, ja. Zullen wij maar eens naar de buren gaan?
1: Dat is helemaal goed.
0: Dan gaan we naar Duitsland. Ja, net zo slecht als Nederland gedaan, hè? Ligt er ook al uit.
1: Oh ja,
0: ook,
1: is zo.
0: Ook erg snel eruit.
1: Ja.
0: En hun WK-lied is een oudje van

0: Ja, dit is een liedje wel met een van de langste intro's ever.
1: Je zei, ze zijn gewoon nu al een minuut bezig.
0: Meer dan een minuut waren ze bezig.
1: Ja, en dan ging je even voordoen hoe die eerste schreeuw, hoe ik kreet. Ja, maar wij zeggen toch tegen elkaar, ook jij en ik worden hier hyper van. Nou ja. Alsof we in het stadion, handen in de lucht.
0: Nou dat.
1: Geef mij die bal, ik knal hem erin.
0: Ja, precies.
1: Dat.
0: AC/DC.
1: Dit is echt, zeg maar, dit helpt een elftal. Ja. Dit helpt ook een publiek.
0: Absoluut.
1: Dit is knetterlekker.
0: Hier word je door opgesweept, kom op.
1: Dit is knetterlekker.
0: Toch? AC/DC, Thunder uit 1990. En natuurlijk het anthem van het Australische voetbalelftal.
1: Klopt. Weet jij dat de naam gewoon van de naaimachine...
0: Nee.
1: Van de zus van twee bandleden kwam?
0: Oh, echt?
1: Ja, hij betekent alternating current, direct current. En dat betekent wisselstroom en gelijkstroom. En die letters stonden op de naaimachine van hun zus. En dat vonden ze perfect passen bij de elektrische energie van hun muziek. En jij zei, oh ja, maar die Thunderbolt zit er dan
0: ja,
1: zo.
0: Ja, dat zit er ook
1: bliksem.
0: In. Ja. Ja. Oh, te gek gewoon.
1: Ja, ja ik vind hun... Leuk. Ja, ik vind ze toch weergaloos.
0: Is het
1: zo?
0: Ook?
1: Ik moet er ook om lachen.
0: Het is het ook.
1: Omdat het ook een beetje gestoord. Ja. Als we nog weer ooit iets met Crazy doen...
0: Dan komt deze er ook in.
1: Jawel.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, goeie hoor.
1: Ja.
0: Ja, daarvoor is heel anders. Namelijk Major Tom van Peter Schilling. Ja, dit nummer, Major Tom, is eigenlijk de Duitse variant... op het nummer Space Oddity van David Bowie. Hè? Want daarin zingt David ook Ground Control to Major Tom.
1: Ja, gaat over een astronaut die zichzelf losgekoppeld heeft.
0: Precies.
1: Bewust en
0: ja.
1: Die soort van... Space Junkie. Ja. Ergens rond vliegt of niet.
0: Ja,
1: we don't know.
0: We weten niet. Misschien vliegt hij nog steeds rond.
1: Ja.
0: We weten het niet.
1: Nee. En Schilling gaat daar, borduurt daar lekker op door.
0: Precies. En dit was dus het anthem voor het Duitse elftal.
1: Ja, ook vet leuk.
0: Superleuk. Echt ook jaren 80. Dus
1: ja,
0: 82.
1: Dat wilde ik zeggen.
0: Echt een stijl.
1: 82,
0: hè?
1: Echt dat ik tegen jou zeg. Het is alsof, nou, doe maar, luister
0: ja,
1: ook
0: absoluut.
1: Een beetje.
0: Ja. Ja, en toch
1: ja,
0: ook
1: ik word er ook blij van dat
0: ik ook
1: voor zo'n vintage sound kiezen. Vind ik toch ook heel leuk.
0: Nou, het valt me bij dit WK voetbal op sowieso veel.
1: Ja.
0: Ook voorafgaand aan de wedstrijden. Daar hoor je Rihanna, gewoon al een nummer van 20 jaar terug.
1: Ja.
0: Je hoort Pink Floyd. Dat je denkt, altijd weer Feet from Desire.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, hoe oud is die al niet? Ja. Blijf je horen.
1: Gaia.
0: Gaia. Nou ja, dat is toch
1: natuurlijk,
0: leuk.
1: Ja, Wonderwall.
0: Wonderwall, hè? Oasis.
1: Kunnen we niet omheen.
0: Kunnen we niet omheen.
1: Gaan we wel omheen.
0: Gaan we wel omheen. Maar we kunnen niet omheen. Maar hoe leuk
1: ja.
0: Is dat?
1: Ja.
0: Toch?
1: Als ik dan ook dat publiek en dat Engelse elftal zie... dat vind ik ook zo...
0: Ja, met natuurlijk de fantastische Harry Kane, hè?
1: Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Ja. Nou, moet ik wel zeggen dat ik zeg maar ook van links en rechts... zeg maar, ons Nederlandse anthem... als ik die beelden zie, dan ben ik ook een watje.
0: Ik ook.
1: Ja.
0: En dan zag ik die beelden in Houston of Kansas...
1: Ja.
0: En al die Amerikanen.
1: Die
0: en dan
1: meedoen
0: denk ik wel,
1: in oranje.
0: Hoe te gek.
1: Hoe krijg je dat nou voor elkaar als een klein rotlandje?
0: Ja.
1: Dat lukt ons dan wel. En dan van die hele grote voetbalhoofden.
0: Ja.
1: Ik vind dat zo gek.
0: Ja, en het wat ik wel weer heel erg mooi vind aan WK voetbal... of EK, wat dan ook, is eigenlijk die saamhorigheid, die verbinding. Daarentegen vind ik wel, als we dan verliezen... hoe naar er ook gereageerd kan worden en hoe racistisch... dat vind ik dan wel weer vrij triest.
1: Nou, en ook dat meteen zo'n bondscoach meteen de kop eraf... en
0: ja.
1: Vervangen,
0: ja.
1: En waardeloos.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, dat is ook wel typisch Nederlands. Hè? Aan de ene kant winst en verlies, het staat zo dicht bij elkaar... en ook die verschil in emotie is eigenlijk best wel gek.
1: Nou, het is ook een beetje ondankbaar of zo. En ook... falen, dat is er dus gewoon niet meer bij. Dan kost dat je kop hier.
0: Ja, hoe erg is dat?
1: Ja, ik vind dat wel een bizar signaal die wij met z'n allen uitsturen.
0: Ik ook. Ben helemaal met je eens.
1: Ja.
0: Ik denk dat we nog wel even een kunnen doen. Dat is ook wel lekker. Seven Nation Army.
1: Ja, heerlijk.
0: Dat is echt wel een typisch voetbalnummer.
1: Ja.

0: ja, door veel landen gebruikt, hè? De White Stripes.
1: VS?
0: Tsjechië.
1: Ja, en?
0: Ooit Italië ook, hè?
1: Ja.
0: En wat zijn we nog meer? Schotland.
1: Schotland, ja. Yes. De titel is omdat Jack White zelf het woord The Salvation Army, het leger des heils, als klein kind niet kon uitspreken.
0: Ach,
1: en toen zei die Seven Nation Army.
0: Oh, geweldig.
1: Schattig.
0: Ja, superleuk.
1: Ja.
0: Echt leuk.
1: Mama appelsapje.
0: Ja, precies. Nou, we hebben een uur lang achter de rug met voetbalhits. En wat een leuke hits toch eigenlijk. Vrolijk, zomers, gezellig.
1: Heerlijk.
0: Echt leuk.
1: Stampers, Alpenstampers.
0: Absoluut. Ja,
1: stadion.
0: Ja, dat.
1: Spektakel.
0: Precies. En we gaan afsluiten met een Mexicaans nummer gebruikt door het Mexicaanse elftal. Maar het leuke was, de Oranje Bus in Amerika en ook in de laatste wedstrijd in Mexico draait ook dit nummer als een soort verbinding. En hoe leuk is dat? Daar gaan we dus ook mee afsluiten. La Negra van Mariachi Vargas. Wij zijn er over 2 weken weer met een nieuwe zomerspecial. En wat we dan gaan doen, Fien?
1: Weet je nog niet, of wel?
0: We hebben wat in ons hoofd.
1: Ja, meerdere dingen.
0: Zeker.
1: Ja, komt vast goed.
0: Komt goed. Tot de volgende keer. Dag.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en daar geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: luistert naar De Platenkast. Een programma van Ben Striesenau en Regina van der Werf. Deze week opent Ben zijn platenkast.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Hallo en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de Platenkast. Deze week in de Platenkast gaan we nummer 1 hits draaien. En wel alleen uit de maand juli in Nederland, Engeland en Amerika. We beginnen in het jaar dat de top 40 van start ging. En dat is in 1965. En in 1965 stonden de Beatles 30 weken van de 52 op nummer 1. De Amerikaanse band Sam the Sham en de Pharaohs was een van de weinige acts die ook een aantal weken op nummer 1 stond. En wel met het nummer waar we mee openden, Woolly Bully. Het stond op 1 week na, de hele maand juli, op nummer 1. In de Britse charts stonden de Hollies op nummer 1 met I'm Alive. Luister maar.

I'm Alive van de Hollies bereikte in Engeland en Ierland de nummer 1 positie in juli 1965. In Engeland was dit zelfs 3 weken lang. Het nummer kwam ook in Amerika in de hitlijsten, maar niet heel hoog. Daar stond I Can't Get No Satisfaction 4 weken op nummer 1 in 1965. En die hoorde je net.

1970 was het jaar van Mungo Jerry. Hun single In the Summertime stond maar liefst 19 landen op nummer 1. Waaronder 6 weken in Nederland en 7 weken in Engeland. In beide landen gedurende de maand juli. Met de verkoop van meer dan 30 miljoen exemplaren is het een van de best verkochte singles aller tijden. In Amerika kwam de single maar tot nummer 3. Maar wat stond er dan wel op nummer 1 in juli 1970? Nou, van 27 juni tot 4 juli waren dat de Jackson 5 en The Love You Save. Die hoorde je zojuist. En op 11 en 18 juli van het jaar was dat Mama Told Me Not To Come van Three Dog Night. En die hoor je nu.

Mama told me not to come klinkt als een ontspoorde tiener een beetje. In ieder geval, in het jaar 1968 kwam de beroemde countryzangeres Tammy Wynette met haar meest legendarische nummer Stand By Your Man. Dit nummer bezorgde haar in 1970 een Grammy Award en werd in 1999 toegevoegd aan de Grammy Hall of Fame. De single werd pas in 1975 een hit in Europa, met een nummer 1 positie in Ierland, België, Engeland en op 19 juli 1975 in Nederland. Het hield 2 weken vol op die eerste plek. Je hoort Stand By Your Man.

Als tweede hoorde je de Schotse formatie The Bay City Rollers en hun single Give a Little Love. Iets onminder bekend als andere nummers van hun. Dit stond in juli 1975 twee weken op nummer 1 in de Britse charts. In Nederland kwam het nummer echter niet verder dan de 12e plek. In Amerika was het de single Love Can Keep Us Together van Captain & Tennille dat in 1975 het meeste succes had. Ze stonden vier weken op nummer 1 en dat was het meeste van alle nummer 1 noteringen in dat jaar in de Billboard Hot 100.

En dan nu een zogeheten wist je datje. Namelijk, wist je dat een van de meest succesvolle Nederlandse zangduo's in de jaren 80 uit Friesland kwam? De zussen Ali en Doetje de Vries uit Wellingerga, Zuidoost-Friesland is dat, begonnen eind jaren 70 op te treden en singles uit te brengen onder de naam Maywood. Ali schreef de meeste teksten voor Maywood en de productie was in handen van ex-kajakdrummer Pim Koopman. Hun singles werden in maar liefst 52 verschillende landen uitgebracht. Ook werd er door vele landen getoerd, zoals onder andere Zweden, Finland, Korea, Sovjet-Unie, Indonesië en Japan. Zelf dacht ik altijd dat Rio uit 1981 hun grootste hit was voor de zussen. Maar dit is Late at Night uit 1980. Deze single stond maar liefst 3 weken op nummer 1 in juli 1980.

De Amerikaanse dance- en soulgroep Odyssey bracht het nummer Use It Up and Wear It Out uit in 1980. Het nummer had in Engeland het meeste succes en daarmee bereikte het ook op de nummer 1 positie op 28 juli. In Nederland kwam het tot de 4e plek. In thuisland Amerika werd het helemaal geen hit. Je kan luisteren naar Odyssey, Use It Up and Wear It Out.

0: Coming up!
1: De leadsingle van Paul McCartney's derde studioalbum, soloalbum, McCartney 2, zonder de Wings dus, met de titel Coming Up, werd gelijk een grote hit in Engeland. Echter, in Amerika was de B-kant met de Wings een live versie van het opgenomen in Glasgow 1979. Dat werd de nummer 1 positie in de Billboard Hot 100. En bleef daar 3 weken staan. Je kon er net als tweede naar luisteren. We maken weer een sprong van 5 jaar en we gaan naar juli 1985.

Een van de meest succesvolle albums uit 1985 was Born in the USA van Bruce Springsteen. Het leverde de rocker 2 nummer 1 hits op in de top 40 dat jaar. De tweede was I'm on Fire, dat de nummer 1 positie bereikte op 20 juli 1985. Zijn vorige nummer 1 single Dancing in the Dark stond op dat moment op nummer 3. In Engeland was het Frankie van Sister Sledge dat in juli van dat jaar op nummer 1 stond. In Amerika was het echter een Britse artiest dat de eerste plek besteeg op 6 juli van 1985. Je kan er nu naar gaan luisteren.

Susurio is het eerste nummer van Collins' derde studioalbum No Jacket Required uit 1985 en werd wereldwijd een hit. Zowel de single als het album bereikten in de Verenigde Staten de nummer 1 positie in de Billboard Hot 100. In Nederland werd het de Veronica Alarmschijf en werd het destijds een grote hit in Nederland. We zijn alweer bijna aan het eind van het uurtje platenkast. We sluiten af met de nummer 1 hit uit de top 40 van 1990. De single Dirty Cash van de Britse dance act The Adventures of Stevie V werd Alarmschijf op 1 juni 1990 en bereikte de nummer 1 positie in juli 1990. In zowel de top 40 als de single top 100. Voor ik dit uur afsluit, dank ik mijn technicus Regina van der Werf en wens u en jullie allen een fijn weekend. En tot de volgende week. Dag.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamed is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013... en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Welkom bij Anno 1900. Het muziekprogramma van RTV RSO dat teruggaat in de tijd. In Anno 1900 draaien we mooie muziek uit een heel bijzonder jaar. Deze week gepresenteerd door Regina van der Werf. Stap in de tijdmachine van RTV RSO. Terug naar het jaar
5: 2007.

Welkom bij anno 1900 in het jaar 2007 met een lekker swingend nummer van Rihanna. Don't Stop the Music. En dat gaan wij zeker ook niet doen. Het werd een mega-hit voor Rihanna. Ze bereikte nummer 1 in minstens 10 landen, waaronder Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en nog veel meer. Het werd in Nederland een nummer 1-hit in november 2007. We gaan verder met Alicia Keys, met een nummer dat uitkwam in september 2007. En dat groeide uit tot een wereldwijde megahit, met onder andere een nummer 1 in de Verenigde Staten, 5 weken, meerdere internationale nummer 1 noteringen en een diamond certificatie in de Verenigde Staten. Met welk nummer? No One.

Wij zijn met James Morrison in eind 2006 terechtgekomen, die het nummer Wonderful World uitbracht op 8 december 2006. Binnenkomst in de Nederlandse top 40 op 9 december. En het nummer stond 13 weken in deze lijst, daarmee dus ook in het begin van dit themajaar 2007. We vliegen een beetje door de maanden heen. In september 2007 kwam een documentaire van de maand Bente Bluff in de bioscoop, getiteld Umoja Live. In oktober 2007 kwam de single Alles is Liefde uit, tevens de titelsong van de bijbehorende film. Het kwam op nummer 1 terecht in de single Top 100 lijst. De songtekst van Alles is Liefde is een ode aan de liefde en heeft een diepgaande betekenis die veel mensen aanspreekt. Dus geniet van Alles is Liefde.

In anno 1900 nemen we je mee op een muzikale reis. Stem af en ga mee terug in de tijd. Want hier in anno 1900 staat één jaartal centraal. Elke aflevering opnieuw.

Dat waren Nick en Simon met hun eerste single, Kijk Omhoog. Uitgebracht op 24 augustus 2007. En ze bereikten de nummer 2 positie binnen de top 100. Het is een troostlied voor iemand die vastzit in verdriet en onzekerheid. En dat als ondersteuning dan zacht maar duidelijk tegen je wordt gezegd: blijf niet naar beneden kijken, er is altijd licht boven je. We blijven even bij 24 augustus en we gaan naar het weer. En welk weer was het dan op deze vrijdag in Groningen, 24 augustus 2007? Er waaide een zwakke wind vanuit het noorden. De hardste windstoot had een snelheid van 8 meter per seconde. De gemiddelde temperatuur was 19,1 graden Celsius... met een gevoelstemperatuur van een lekkere 20 graden Celsius. De minimumtemperatuur was 12,6 graden Celsius en de maximumtemperatuur 25,4 graden Celsius. De zon scheen iets meer dan 8 uur op deze vrijdag en er viel geen neerslag. Maar het was wel een licht bewolkte dag. Wij gaan verder met Sean Kingston. En dat is een Jamaicaans-Amerikaanse rapperzanger met invloeden uit de hip-hop, R&B en reggae fusion. Say yo, Sean.

0: so.
1: Beautiful Girls in een radio-edit-versie was een wereldwijde nummer 1 hit en maakte deze artiest in één klap beroemd. Met als belangrijkste resultaten: nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Zijn eerste single ooit en stond 5 weken bovenaan. Evenals nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk verbleef hij 4 weken op deze toppositie. Wij gaan naar wat popflitsen uit het jaar 2007. Rihanna heeft een wereldjaar met nummers als Umbrella, Shut Up and Drive en Don't Stop the Music. In 2007 waren artiesten als Rihanna, Jay-Z, Beyoncé, Nelly Furtado, Justin Timberlake en André Hazes bijzonder invloedrijk met zowel internationale hits als grote successen in Nederland. Het was een bepalend jaar in de muziek met invloedrijke releases van artiesten als Radiohead, Burial, Arctic, The Monkees en Björk, die zowel kritische lof als commerciële impact realiseerden. Wij gaan verder met Sharon Kipps. En daar is een Nederlandse gospel, pop en soulzangeres die in het jaar 2007 in één klap landelijke bekendheid kreeg door haar deelname aan X-Factor. Met Heartbreak Away, haar debuutsingle, kwam ze rechtstreeks binnen op nummer 1 in de Nederlandse hitlijsten.

Aansluitend kon je genieten van Nelly Furtado, een Canadese zangeres die begin jaren 2000 internationaal doorbrak met haar mix van pop, R&B, folk en Latin-invloeden. Say It Right was het nummer waarmee zij groot succes scoorde. Ze bereikte in 2007 wereldwijd de nummer 1 positie, onder andere in de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en diverse Europese landen. En deze song gaat over emotionele communicatie, macht, verlangen en afstand binnen een relatie. We gaan verder met een nummer officieel uitgebracht als What I Want, uitgevoerd door Bob Sinclair. Die verscheen in 2007 en werd datzelfde jaar een internationale hit met pieknoteringen in, onder andere plaats 6 in Frankrijk, nummer 7 in Nederland en Portugal en een plaats 8 in België en Finland. What I Want van Bob Sinclair, Fireball.

ook genoten van Christina Aguilera, werd het prachtige Hurt uitgebracht in het jaar 2006. Met begin 2007 ook nog een grote internationale hit op nummer 2 in Nederland. Maar het grootste succes voor haar realiseerde zij toch echt in 2007 met de Back to Basics Tour, die uitgroeide tot de meest opbrengende concerttour van een vrouwelijke artiest dit jaar, met een omzet van ongeveer $48,1 miljoen. Heb je even? Het volgende Nederlands talent scoorde een grote hit, en deze single stond op nummer 1 in alle Nederlandse hitlijsten en werd zelfs de grootste Nederlandstalige hit van het jaar 2007. Ja, van Jeroen van der Boom. Met, waarschijnlijk al bekend dankzij het intro. Geniet ervan.

Wij wensen jullie alvast een fijne zondag en of vakantie. En voor alle vakantiegangers veilige kilometers. En voor degenen die niet achter het stuur zitten en wel naar het zonnige zuiden willen gaan,

Wat zeggen zij dan? Shut up and drive. En omdat we nog wat tijd over hebben, sluiten we deze anno 1900 van het jaar 2007 echt af met nog wat advies voor onderweg. Met Fergie, met Big Girls Don't Cry. Wel handig als je te weinig tissues bij je hebt. En Mika met Relax, Take It Easy. En ik zeg dank, Ben, voor het regelen van de editing en de techniek. En wij zeggen tegen alle vakantiegangers, maar ook alle luisteraars, fijne zondag en tot volgende week. Dag.

0: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamad is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013... en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
3: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Oog Radio.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Ook voor cyberstrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl

is het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man, waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
2: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Sharaa, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast. Maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg Van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
0: Oog Radio.

Een goedenavond inderdaad op deze zondagavond, net na zessen bij Oog Radio. Is het tijd voor de klassieke muziek en dat is weer mogelijk omdat ook achter de techniek weer zit Alexander Temeer, mijn technicus van dienst, waarvoor dank. En mijn naam is Jan Kooistra. We hebben de komende 3 uur weer gevuld met diverse werken van diverse componisten. Maar zoals gebruikelijk beginnen we met een ouverture. Die komt van de hand van Stanislav Moniuszko. Deze man is geboren nabij Minsk en dat was op 5 mei 1819. Hij overleed op 4 juni 1872. Was een Pools componist, muziekpedagoog, dirigent en organist. Hij componeerde onder andere deze ouverture van de opera Paria. De uitvoering is van de Staatsfilharmonie Krakau onder leiding van Roland Bader.

Ja, een ouverture van in dit geval Stanislav Moniuszko. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar goed, deze Poolse componist componeerde de ouverture een paar jaar. En die hoorden we net in de uitvoering van het Staatsphilharmonie Krakau. We gaan naar een andere componist, Antonio Bertali. En deze componist is geboren in maart 1605. Hij overleed op 17 april 1669. Was een Italiaans componist en violist uit de barokperiode. Van hem hebben we gekozen voor de sonate A3. Dat betekent twee violen, een trombone en continuo. En Jurgen van Rijen is de man op de trombone. En het Combattimento Consort Amsterdam begeleidt onder leiding van Jan Willem de Vriend.

Tot zover het werk voor trombone, twee violen en continuo van Antonio Bertali. Frans Anton Hofmeister is de componist waar ik nu naartoe ga. 12 mei 1754 is hij geboren. 9 februari 1812 is hij overleden. En hij was een Duits-Oostenrijks componist en muziekuitgever. Van hem heb ik de Sinfonia Concertante in B-dur gekozen. Dat is voor klarinet, fagot, twee violen, altviool, bas, twee hobo's en twee hoorns. Het heeft een aantal delen. Alleen het eerste deel, Allegro Maestoso, Romanze Poco Adagio en dan een rondo. Dieter Klukker bespeelt de klarinet, Carl Otto Hartman de fagot. Het Consortium Classicum en de Academy of St. Martin in the Fields begeleiden. En dat staat onder leiding van Iona Brown.

Tot zover het werk van Frans Anton Hofmeister. We gaan naar een componist die nog leeft, namelijk Howard Leslie Shore. De man componeert veel filmmuziek. Hij is geboren op 18 oktober 1946. Is een Canadese componist, zoals ik al zei, van vooral filmmuziek. Ja, en een van de films waar hij de muziek voor gecomponeerd heeft is The Lord of the Rings. En ik kwam daarbij terecht bij deze componist en de muziek uit die film via de soundtrack, omdat ik zometeen nog een werk van Carl Orff, een deel uit de Camino Burana, heb gezongen door René Fleming. En wat blijkt, René Fleming zingt ook in deze stukken mee van de Lord of the Rings soundtrack. Uit het laatste deel, The Lord of the Rings Return of the King, hoorden we Twilight and Shadow. En dat is van de originele soundtrack featuring René Fleming.

Het blijft hele mooie muziek. Uit het derde deel Return of the King van The Lord of the Rings, Twilight and Shadow, met René Fleming. We gaan naar het laatste werk voor dit uur. En dat is van de hand van Anton Stefanovich Arensky, geboren op 12 juli 1861. Op 25 februari 1906 overleed hij. Hij was een Russisch componist uit de klassieke muziek. Niet alleen componist, maar ook pianist. Hij was al dirigent en ook professor in de muziek. Van hem gaan we luisteren, dan moet ik wel even de goede erbij pakken, naar de variaties op een thema van Tchaikovsky. En dat is opus 35a van Arensky. Dit gaan we tot aan het nieuws beluisteren. En na het nieuws gaan we weer verder met ons volgende uur. Deze uitvoering is van de hand van het London Symphony Orchestra. En daar staat op het rostrum Sir John Barbirolli.

0: Specialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de gouden erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Oog Radio.

We openden dit uur met een werk van Ottorino Respighi. Geboren op 9 juli 1879, hij overleden op 18 april 1936. Een Italiaans componist uit de eerste helft dus van de 20e eeuw. Hij componeerde onder andere een aantal suites onder de titel Ancient Airs and Dances, oftewel antieke aria's en dansen. En daar heeft hij 3 suites in gecomponeerd. Ik heb gekozen vandaag voor suite nummer 2 met Laura Zouave, Balletto con Gagliarda, Saltarello e Canario, een Danza Rusticana, een Campana Parisiensis en aria en een Bergamasca. Dat waren de delen die we voorbij hoorden komen. Het Los Angeles Chamber Orchestra voerde dit werk uit en dat stond onder leiding van Sir Neville Mariner. En daarmee kom ik bij de componist waar ik het al even over heb gehad, Carl Orff. Deze is geboren op 10 juli 1895. Hij overleed op 29 maart 1982. Een Duits componist, muziekpedagoog en theaterman. En ja, zijn Carmina Burana, die kennen we natuurlijk wel. En daar is een aantal nummers uit bekend. 1 is misschien minder bekend, maar ik vind hem heel mooi. En dat is het deel In Trutina. En dat wordt dus gezongen, zoals ik al eerder zei, door René Fleming, sopraan. Ze wordt begeleid door de English Chamber Orchestra. En dat staat onder leiding van Jeffrey Tate.

Introutina uit de Carmina Burana van Karl Orff. En dan fantastisch gezongen door René Fleming, de sopraan. Ja, dat was een heel mooi, maar heel kort werk. We gaan door met een werk van, in dit geval, Giovanni Benedetto Platti. En dit is een componist geboren op 1697. Hij is overleden op 11 januari 1763 en kwam uit Italië, was Italiaans componist. Hij componeerde onder andere de fluitsonate nummer 1 in D groot opus 3. En die wil ik laten horen. Het is een adagio, een allegro, een andantino. Een tempo di minuet als laatste deel. Bernard Böhm bespeelt de fluit. Reiner Sipperling de cello. En Glenn Wilson de klaverzimbel.

van 3 instrumenten, een fluit, een cello en een klaverzimbel, naar 2 instrumenten, een viool en een piano. En dat doen we in een werk van Niccolo Paganini. En die is geboren op 17 oktober 1782. Hij overleed op 27 mei 1840. Ook een Italiaans componist en ook violist. En zijn virtuositeit, ja, die is legendarisch geworden. Ook Maxime Vengerov wordt als virtuoos gezien. Hij bespeelt de viool in dit werk. En Itamar Golan begeleidt hem op de piano, moet ik het goed zeggen, in Il Palpiti, opus 13.

werk van Niccolò Paganini. We gaan iets terug in de tijd, naar 21 maart 1685. Toen is namelijk Johann Sebastian Bach geboren. Hij overleed op 28 juli 1750. Duits componist, zoals iedereen wel weet, denk ik. Hij componeerde een aantal werken die hij later heeft herschreven voor een ander instrument. Het was eerst voor klaverzimbel, maar het is hergeschreven door Johann Sebastian zelf voor harp. En dan krijg je het harpconcert in F groot, en dat is de Bachwerkenverzeichnis 978. Daar zitten drie delen in: een allegro, een largo en een allegro. Nicanor moet ik zeggen, net andersom. Zabaleta, die bespeelt de harp in dit werk. De English Chamber Orchestra begeleidt hem. En die staat onder leiding van Garcia Navarro. Nou, omdat ik net niet uitkwam voor het hele uur, vullen we die tijd daarna even aan met een prelude van Frédéric Chopin, die weer geboren is op 22 februari of 1 maart 1810... en overleed in 1849. Die prelude is nummer 17 in Asdoer, met een allegretto als tempo. Ja, en met deze twee werken gaan we richting het nieuws. En na het nieuws zijn we bij u terug.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Qasem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk en ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
4: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
1: Oog Radio.

Ja, dit was de opening van ons laatste uur alweer. Die was ook weer van Stanislav Moniuscu. En dat was de mazoer uit opera Halka. Wederom uitgevoerd door de Staatsfilharmonie Krakau onder leiding van Roland Bader. En ja, zoals ik al zei, Moniuscu was geboren op 5 mei 1819... en overleden in juni 1872. Een Pools componist, muziekpedagoog, dirigent en organist. Nu gaan we naar een man die niet alleen acteur is, maar ook componist, Sir Philip Anthony Hopkins. Want er is net een eerste nummer uitgekomen van een van zijn composities. Want hij brengt dit jaar een album uit. Hij heeft al vaker geroepen dat hij dus de muziek zijn eerste liefde vindt en dat hij al vaker gecomponeerd heeft en al jarenlang bepaalde composities meeneemt. En ja, nu is het dan eindelijk zover dat hij ze uitbrengt. Het was op diverse internetberichten te zien. En uit zijn suite voor solo, piano en orkest komt deze eerste track. Dit is het tweede track van de suite, zo te zien, nummer 2, Brecon Road. Dat doet hem denken aan zijn jeugd in Wales. We horen Sergio Cempo op de piano. En de Philharmonia Orchestra staat onder leiding van Gustavo Dudamel. En zoals ik al zei, Anthony Hopkins is de componist.

Dat was een eerste indruk van een compositie van Anthony Hopkins. Dit specifieke deel, Brecon Road, kwam van zijn hand in 1963. Dus dat is al flink lang geleden. Ja, ik ben heel benieuwd naar het hele album. We wachten het af. Dan hoort u vast meer over in dit programma. Nu naar een Russische componist. Michail Ivanovich Glinka. Geboren op 1 juni 1804, 15 februari 1857 overleed hij. En hij was een Russisch componist. Even een rustige wals uit Ivan Susanin. Het USSR Academic Symphony Orchestra staat onder leiding van Yevgeny Svetlanov.

Jawel, de wals van Ivan Susanin uit het werk van Michael Klinka. Ik ga nog één keer terug naar de Lord of the Rings soundtrack en dan van het laatste deel Return of the King, want ik wilde nog één keer die stem van René Fleming laten horen. The Grace of Undomiel. En dan hoop ik dat ik het goed uitgesproken heb, want ik heb het even opgezocht, dus dit zal ongeveer goed moeten zijn. Dat is het werk wat we gaan luisteren. Het is wederom uit het derde deel van de Lord of the Rings Return of the King soundtrack, met daarin René Fleming.

Ja, het eindigt met een open einde. Wat hierna komt, nou, ga vooral de film kijken, dan weet je het en dan hoor je de muziek ook weer. Wij gaan namelijk naar de muziek van Friedrich Daniel Rudolf Kuhlau. Dat is de componist die ons programma gaat afsluiten. Hij is geboren op 11 september 1786. Hij overleed op 12 maart 1832. Was een Duits-Deens componist, muziekpedagoog, dirigent en ook nog pianist. En hij was een voortrekker van de Deense Nationale Opera. Maar ik heb gekozen voor een pianoconcert. Pianoconcert in C groot, opus 7 van deze componist. Allegro, Adagio en een Rondo Allegro zijn de drie delen die we gaan beluisteren. Felicia Blumenthal bespeelt de piano. Het Salzburg Symphony Orchestra gaat zometeen voor de begeleiding zorgen onder leiding van Theodore Kutschelbauer. Maar niet voordat ik bedankt heb voor de techniek Alexander Termeer. Mijn naam is nog steeds Jan Kooistra en wij hopen de volgende week weer een nieuw programma voor u te bieden. Luister u nog rustig naar het pianoconcert in C groot opus 7 van Friedrich Kuhlau. En wat ons betreft, heb een mooie week en tot de volgende keer. Dag.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: In alle rust uitgebreid.
4: Melanesian sounds. Melanesia, one of three regions in Oceania.

Tabea, popopoe mai lomi. Imi ipunye e Radio Melanesian Sounds. Jou nalau upunams. Yes, hallo, een hele goede avond. Je luistert ook nu weer naar Radio Melanesian Sounds. Mijn naam is Mr. Nums. En vandaag hebben wij geopend met een prachtig lied uit de Zuid-Molukken. Api Injil van André Warlima. Prachtig lied wat aangeeft om het, ja, in dit geval het evangelisch vuur, de Api Injil, te behouden, door te geven, ook aan de volgende generaties. En dat is wat wij hier bij Radio Melanesian Sounds natuurlijk ook doen aan de hand van muziek. Wij geven op die manier ons, ja, heilig vuur, ons evangelisch vuur, onze, ja, cultureel vuur geven wij door aan een ieder die luistert. En vandaag staat dan ook weer een mooie uitzending op de planning. Iets wat past bij het mooie weer van vandaag. Vandaag nemen wij jullie mee naar, even kijken, ja, Aotearoa, Samoa, de Straat van Torres en andere hele mooie landen binnen Melanesië. We gaan dan ook gelijk verder met een volgend lied uit de Zuid-Molukken. Ditmaal Dalkeis met het lied Nonna Pung Filter.

Yes, yes, yes. Je luistert nog steeds naar Radio Melanesian Sounds. Mijn naam is Mr. Nums en ik ga toch even de playlist met jullie doornemen waar we net naar kunnen hebben luisteren. We zijn begonnen in de Zuid-Molukken. We hebben kunnen luisteren naar Dalkeis met het lied Nona Poen Filter. Daarna zijn we naar Aotearoa gegaan. Hebben we kunnen luisteren naar Sammy Johnson en Tree Faivale met Don't Say Goodbye. Gevolgd door OK Rios met het lied Ko Era So uit Kanaki. Daarna The Pride of Samoa met het lied Lei Faitulagi uit Samoa. Gevolgd door Moses Warusam met het lied Sai Bai My Island Home uit de Torres Strait, oftewel de straat van Torres. Daarna Rutsman Spice met Revolution uit West-Papua. Gevolgd door Tahuri en Comunitas Maluku en het lied Maluku Tanabeta uit de Zuid-Molukken. Daarna Liz Vamarasi featuring Juben met het lied Fakadua uit Fiji, gevolgd door de Creative Natives met Rua Kenana uit Aotearoa. Daarna Jean Hue met het lied Mili Melo uit Kanaki. En als laatst Stan Walker met Mauri Kitaau uit Aotearoa. Tja, dat was het dan ook alweer voor vandaag. Rest ons vanuit de studio jullie niks anders dan een mooie week te wensen en hopen dat het mooie weer nog even aanhoudt. Volgende week zondag zijn we er weer van 9 tot 10 met de mooiste muziek uit Melanesië. We gaan er voor nu uit met Molukken Soul en het lied Nusaniwe uit de Zuid-Molukken. Tot volgende week. Stay fresh, stay free, free Maluku Selatan.

0: three regions in Oceania.
1: Steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond, 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust, de gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.